0: áit roimh go heagrán na seaachtainasa de chartlan bhórtha na Léintí. Tá féle los lia chléide arsúlan deire seaachtainasa, agus thug 1,500 duine tros ar an lán a ru féle na bliana in irig. Agus cheapas gomach sé deas dá bhíata mísna ar fad a haige bailile inmh ar dros féin a thuairt ar chléide. É stomíd le agal a bhar dúis i dhéanamh Mícheál de Mura le Diarmaid O'Driscoll ón gomaláin i gléide, a chadúg sé cuairt ar an stúdio ansa i maile na ngáil i meán fuair na bliana 1986, leithead bliana hin in isneach mór. Thosna sé caint ar na claisna a bhí ar buna aige féin agus i gcéanna chairde agus iad óg i gléide.
1: Agus is rud a bhí ar siúl agam inis, ón ar agra Diarmaid rásta mar cuirfirin peacam le, ná mar seo. Tás agat ar na bóir a fad o chun riamhní adar Michael Hayden so, nuair bhíach bet gimachta dion tí chéile sirí a dhíon cúrtéiracht. Bhil bhíach a chan áhóig féigin a chéine dhíon tú féin dór, nuair stach a lúba chlí. Hémis ní sísar na fóidlacha sa bhaile i puka í seag í agus mar sin. Na hívacha ín seagas í stíkst in íd.
2: Cian tórta éne sin?
1: Cian dúfsan a bhíon dól sís, tás agat cian gula gob cael fadar bríl nú seagach gún siadara, bín seal sísan égan a éisg. Hoge mis na hílinn san agus kerr mis na hí stach sé víir an áit gemach drom na ní ní ní adas a kéidas gemach a gromlis a glúigad ní na gánoan lán ach pérskele. Sé an sportbach gynnu san na nero kedi sion agus klunói yedig dónig ar a gomrúfi dí siat fenni stach a gynnu bu chlí agus gemach na hí na bra siachan san agus bach gwi diadag vatje hiko. Sin sport a bóin bich gwin.
2: Víach agus a hílis toch hoi?
1: Ó, víach. Hoge mis urnta tjornab sa bach dróte lín sa skoll. Als ik mis je stakker koolen van alle je, ik mis je monteur lagen, dan zeg ballen horecht, maar vooral tegen tempel naar hikschedingen toe. Ach, wie die show kunnen dus na het na 40 jaar 80 en eerder. Mikje waarom zeg je niet die alles? Waarom niet?
2: Er is toch geworden wat schoolicht, maar het is tegen is het geleden, dat bij de bond schoolicht.
1: Oh, ik heb me er alle vier nog even schoolicht aan. Nu de missen de mooie kleren is, handel geblaak kleren, school is dagse wenskool. Wel, de vier nog niet, tenminste, ik heb het niet alleen vregen, maar je nog bewoon, wie die te kunnen, Ze schuil naast hun te kleren, wel weer rond de schachten zo goed en weet je nou, dat staat goed. Na maar je nummer dan aard is de meerdacht. Ze weerlagen, ze geeling, ze staart, ze die rol, ze wetematik, ik was keer dat na geëet. Wie?
2: Wie, ook bij de bestige, na maar weg, de curriculum en is je mondskul.
1: Oh, we gaan een deel, de wie, oh, wie, goed. Als een zon vijger naar Kalini en zon, de wie schommelen, schuil naar Kalini, wie gaat schuil en weet je nou, dat staat goed. Wie schuil naar Kalini, stieg, als naar Kalini, wie gaat naar rangen, naar aarde, stieg, wie geen goor, kokerig, te gezond, dat staat goed. Als wij misschien een verder dan zo, wij gaan de boekelen, verder naar Kalini gaan, en we gaan solen steeds dat ze die antwoorden, je de goed boeken er aan mogen wel eens te gaan houden. Oh, wij koor, kerst, kookrug dan. Maar wij ons naar kerst kunnen niet, wie?
2: Is toch niet, maar het is geschossen geleden, wees die. Ken mij de kieden niet, we gaan worsen aan het.
1: Ah, wij drie uur te staan niet zo'n, kiempels. Wij taken goed kieden in onze wereld.
2: Wel, het is geen schoen aan het worden, niet dat lang in, maar het gaat wel lang geleden, niet... Homeworsten hebben het lang geleden.
1: Niel.
2: Maar kunnen ze weer dat zo'n geleden hebben, zijn recht in te nemen die in zo'n steek?
1: Wie is het target? Nou, maar dat is wel eens een nacht naar de wijn, ook er een, maar nu is het meer kan hebben, niet zeer. Wel, wie een koepla, wie een aardig een talibige geine, met scherker, schachtnakker, neunakker, goeikien, driekien, en dat begaan knikt naar honden. Wel, wie ik praat hier nog in Kuroko, agus wie ik knak Kuroko, agus. En zo'n beetje niet erbij, en dan met koppelen smutten, praat hij 6 uur, praat hij luchten, toch, hoe je dat niet zegt. Oké, weet je, zo'n lebuntje kun je in de hele beeld in de zaken weer. Wel, en zo'n weer geëst zalen, weer zacht moereisje zalen, kun je niet moek, waar je is moek, met de koppelen waar ze vliegen. Als weer bijna, weer, als we er iets mee zijn, ja, dan is het heel erg niet. Gemeen is nu weer wel het nu, nu weer gebouw. Gerfa lagalon o galon banish takh gor kan moihol
2: beru ja ja ja ja ben fein fado
1: mir
2: wir
1: wir ich hab es allen schon wir ich hab es allen
2: wir han groch hab es mei ich hab es
1: wir sprechen ich da machen ich eine gar he
2: ja
1: sprechen
2: kann ich doch
1: kein alles war ich mehr doch noch so nicht nur wir es salanta sag mur ich ge salan ist long gino balig der gan bu khum ken so da Nu weet je, als we maken, zo'n een klachtje hier moe, wie het dingen lorg ne pikken de gewichtens naar bar liggen, en er mag kon veelgen dan het geest dat hij naar ons ne gara he. Is haar bar.
2: Is kunnen staan maar eerst aan het eten. Dat was aan het veelgen.
1: Dan moet je lachen. Nee. Ga je nu de hoge dingen tjeske maken, ze tjeske niet. Zorg dat je maken tjeske hier moe dan klachtje. Ja. En zo'n an fikile hút leta máach sé le an nuas díirech ar rútíine na bheochadáin agus na éán chu éad chu chun báis hí sé sin óla.
2: Agus féin ar níos mar a bhís istíigh ar láint léirin san léiríonna a bhís a chéint le don nach a chiam, bhí agus le cúpa a dhéilin san istíigh. Ní mór na báth na ní mór a chur a dóireacht a dintar an san istíigh, nadar a ra sé sin óig mar a bhís sé óg.
1: Ó, fár a gabrácht ní rólig a bhí. Nú ar nábí nach dhéan a bhlóch a gút, mar a bhí chun uasin cahar a djabsan a dhéanav. Ach nú ar a tárig a tacht a nírsa, nírsa ngas a dhúig san nuas a sa tewa níos orta níis, ní a gálat a dhéanav. Ó, bhíach, a nuasin bhí dhéis a gobar. Bhíach a bhéachin Lehakra no mede tri karuna fe fratika, vich tri karuna no lehakra no harishin, wouldn't a fecher nachtako, de vich kabash de fasako, vich a chenyko, ni in shenisha, mar tagan arigado loch siragus, kirchli nach ech, ne reven arigat, tachan wushin, a mede wind farma kasadalov. Well, and son, kapatok in un wedu lesh, de vich a tiaskoko, vich mukmarabako, Vech an oin prátaíka, vech a gud nachtan fénaka, veli dís a chanach, vann ir a vén vúlin ar na lán. Ach tuk tí an chanacht ar skoil nu mél dá chab, nur dheg mar sin, agus mel tí an chanacht, agus vech rán plúr múlin sa vale gón ígud, ní ar a vén ukra sa réine. Vech a bánir áurin sa nugut leis, mar a vech a bánir loge is sísa kod igintu, an oin tu múra.
2: A múra na baha vich istig an vásin ar
1: Well, abar, mar vich trí Cair chuig sin ó seach cín ó thuch cín ó négin de bhuah de réir mar a bheitcha talamh agat tá sa agat. Agus an son, is mó de bheith hígé fácha na aileo na níos, tá sa agat a ne bríte an talamh, mar an uirúd, bhíoch seo curúcha, tá sa agat. Bhíoch seo curúcha, bhíoch. Bhíoch fálas cairachón ar bhí sa lar scoil, bhíoch. Ach a bheadrís, ní le leiscin éach ar aire idrás na cuirig, ach chuirach na madrílis a bhailiad. Chuirach, siad a barna fáile, bín dheir leo. Ach o bhíoch cuir, ach dhín níos a gudiad ag fein an uirúd, agus trá rubis sin in níos, ní cín nám sa go crín balacha ach lois in cainter, gam bhíoch a lín na fás a go leis, bhíoch a lín níad a chai an oan tamal, bhíoch. Nón tná hín chuig a pésgeo.
2: Sias a taig gai sin.
1: Ní rovada sír bhíoch an eachar, mar a stólam under hár bahine bhíoch gomsa tám o Amerika, da bhíoch carnas na cainter na gisín, bhíoch leis na cainter na cainter win.
2: Leobar lín is
1: marxin. Leobar lín, bhá. Tá anim nech, tá tobar lín o na gónaí agus, leach loch a lín agus marxin, dhigin nha mar yein gamich a lehéda húl.
2: Ach, stóchan ach, fyrir mewri is mwy at fwag, gwaith ar wint ich leir, anu arxin gwrs, tiaw iasgari baiad, da ar iri.
1: Iasgari baiad, anu diad bhi karn baad o'n tas gwrs. Nwyr vim eich anu arxiwd, nar hag mish awal o'n sgwyl. Bilean ka waim si bi vovig an dosus ar gnuk nuir a ardaan agin nuir strekkel agin a fair na baad a tachta mach bil na traam raan hona. Wal bi na baad shol, vuur na baad vuur a hanig yon aile man, bi a kudu kusun agi mach vuhan ushin agus bi na baad vuur a graf na motrum ta taga sa tail. Sin yaim si hiat chog agin ish. Ach, nuir vim ish na hos ar brekkel balan chnik agus fiechant tachta mach bil na traam raan hona, da nyom ish a chayn vaad, nyom a derach rach rach kyo na mach bil da chuin. Wenn ich erfahre, dass ich dich schier auch erst mach, so war ich vier Meile, der Meile für die Mach, ich gehe es gleich. Dann nehme ich ja gelehrt. Aber nur wenn ich dachte, weil ich uns gehe, am Rand noch die Lohen, kass ich noch die Lin, dulle Drohne Maad. Dann habe ich so, weil ich der Sarnix, der Donnigs Maschine, Maale Bürger in Rom, ich gelehrt, aber Rahn ist die Gehne Kuppel, Rahn habe ich die Dienste, weil ich Rahn plohen, will ich noch Maschine, aber es hat das blieben, so, weil Maale Moor in Rom, ich tocht Tocht, agor a bhaid tocht lapan, bach dian ta tí nó lochán, tí bo bhavish dian, agus pelúr lapan, agus kult, kulta na múra troma gina dís sa wale. Duch nuk san kulta ala shu leish.
2: Sian leish.
1: Duch nuk fráma múr, bach maná tímpla, agus bach prabán, pashtí baga yedig, chen sa dahir, bach fuá lo, agus kura dís, mara bach, bón bafiti hís fea trasna. Sa is lachana fás yedig, bach krui dangin on fein, Agus nun hos nori se fua logus, anna mun diel bebralat vai geishtra tos an nori udu kaid.
2: Valiv na dine lo, hann war sin gandaut hepper in iasko chas?
1: Valiv de midar lo, de midar mag gemerike, gloor de gemerikes, de mig kudik ar aari war a hasan a lesh. Agus niadar golish nori bi shisi gleri en chudik a kaint mar yalir. Nori bi dine oas leri dul gemerike, hemish sos ar gnuk, wal ar gnuk lashtasin tigi gunin ish mar sal eich mfenig, karigi nulir. Agus daníimi se chéint ondas na háí múra ha mach an ggóil, bhil ní an ggóh de bhí an úsna chaá chuinstán amach a gháil sír. Daníimi siad go léir, bhí an dáhééis bbáú an uisisin de wie ne keen gemi ei see in de nere an baltik gus an cedric gus so an sin wie ne keen ele gemi an ei a in de nere an caroni gus an city gus jet zum tasel an da heis agus dein ofeidlich mar gemi ga kron gus chrimine er in lene wan agus chrimine agus ga kron region ele wie cha
2: Hoga den egen til rager bin kargener en bauk dernach hiehoch dinne agus eirich liger i Amerika en bauk dernach deirin.
1: Nar bastuk de tierdrappe weirlender ik den egen. Nyadere punkanach so den egen hoa an aad jernach reip dernach i hoa agus i hier reip getach leis. Maar dat is niek fa an aad se hier is hier en soig gierine ik kan is wefara wada o jaswek sin. Kargener ik hier de aad maar wege solleson leis. Triwiele fudo walik van solleson. Sine ik jare hoere metagam.
0: Nor yas mara laurse Diarmid Udra Scoil on Gumalon i Gleide nu Jerry Hamish Udra Scoil marabar ahena ed edin alon a kind lemi hall de mura an son savrien naidiga shachtau si Laur mac Diarmid Sine an stari agus an tudor leis an anam kiana Diarmid Udra Scoil edin selo yas le diani fena laur no bloody elonda Laur anavrao a hugan eichlint dun leihod scoil Gleide Gan daut tan nask analogis ag a diarmad óg o dreisgiúl leis an na leon, tisgur aon a saolíoch agus a tógach a ahir, agus bín se hén siúlach ar an na leon goriolta. Dinan se thagart do chanúnt chléide in na leawr, agus nach úntach go bhfuil se na hafadaí a gwein an sasa radio agus chanúnt chléide mar a bhí fadó le clasúnta. Bíach na cluasa ar bhiúrga bhinis agus

0: Ey dir, gewer so nach a gewer so tor da in das Port und da rum. Na mal da maschin, na da maschin da wenn war wat.
1: Oh, better than that. Tante Schamli an das Kerife hin ich und loschen zu machen, näher. Dem Schul das maschin.
0: Wo ich in die Hemmer alle weil näher. Da so kein Tor dann zuerst.
1: Na die wenn nicht wir an das doch.
0: Schau mir die Grenz wo so born no. Fiese da gum bohor maschin.
1: Nari bici da halini o gani shira saya kroa gi gesna mna o.
0: Wisha di iras gudia, wisha di sa bau ka bau shla dia. I kani di bla, agus buku di bla, pa wisha di lanfa. Fiak, a vikwa ya, wisha di bla, pa. Di buku di lish.
1: Ach, abla mmeche nish, wicha muran, lana ikus, muran, kuri mir, nuar shin.
0: Kuri bera. Ula gumana gani wasa, kuri mal bar fada. Kuri mal bar fada. Bishagan yek kuy kuduk. Agan yek basit. Agas borishir ikudaluk.
1: Akkan so gidi shari goy.
0: Wod gadi shari wutan. Kan hab gar bilani kum basit.
1: Akhs dog gemi sana yak kajar meyx.
0: Ye bi kharo. Sme ke wog sari dalani me hen. Agas bi sana kan wulani. Agas sana nu. Kan wulani.
1: Aha, bir norsin nibiha en ishkin afaksa tihik, norsin ghadi tog maha tihar en ishkis marsin.
0: Da ghadish, vi buel ngorin og dishi gantar, zo yin dobar na tabar na edir vaad buha, as meki og sven kantar ishkinam, tiyak mir buol.
1: Agus gin dishi gudiraan fein choma?
0: Gudiraan, meki gudiraan fea, as kabarit. Agus da khudin le Le rhaid o'ch le roddi yma chymwyr. Ac yw eisiau na tram fe, le rhaid o'ch o asyn. Ac yw dda'n ti yn wyrsia.
1: Cem e'r cysd i gen o'ch sy'n lawe, nes yn wyrsyn? Fych gwir gen o'ch sy'n cwpl o cewn o stoch, cwpl o cysd i.
0: Wyrd a cysd i wain. Ac yw hwn tyri gha cysd. De ma'r lach do gwyl o'ch wad o'ch nid o'ch nid o'ch nid
1: o'ch nid o'ch nid o'ch nid o'ch
0: nid o'ch nid o'ch nid o'ch Agus yeskel lewor, the walem yesk.
1: Ni bich moran fi ogle bi meich.
0: Well, the bich moch marawun, the banawun, ag the bich si sos na makra, ag the marai tiyad gurt yasawun.
1: Ni genoch en van oge, nish ni genoch si en rana wa kail, sa na yin.
0: Ni chawun nish, ni yin chas in echor ni chakin.
1: Ben ha siad fachta le skiwul nor degin na
0: chalewa. Ni, na fadur soga miki yinit. Di yn ddysg yn anas o'ch da ta sy'n gwylio ar ddi.
1: Di ar yn egin iddyn o e?
0: Ar yn hyl?
1: Nadr.
0: Ie, di ar o. Ta'n tran sy'ch o'r cant a sy'n gwybeal eich.
1: Ydw ba'r eich yn ar o'n y tiwp o'n stoch yn tran o'r
0: hasil? Wysi ta'r o'n y tiwp o'n ddech o'r cwrs o'r tog yn y. Ddys fawr na chyn i, ach na clochol. Ied fawr na clochol.
1: Ach, mi'ch bach o'r ffynu eich, mi'ch sy'n...
0: Ie, gwaam o'r gwaith.
1: Mi ta fein y crw fi ta stoch?
0: Mi ddech o'r Chodi, agos mae goron y crwb yn ymwneud. Agos fiach, di ag eich ias ffordd ac ach yn ymwneud. Mae chwestri goron, di sy'n cogwyd i gyd. Un y crwb, bera, si, a mae gawa, mae sy'n mynd crwb. Bera, yn oedd y fel crwb.
1: Mwys o gwrt y be? Mwys o parc yn y
0: be? Mwys o parc yn ystig sy'n tomor, mwys o parc.
1: Dan o'ch o fôl at y mwys o parc?
0: Dan o'ch, a ddech chaffa, Gaf al wenkjes wel goed voor genoeg in het makant dat dat. Wel een beetje wat ze kost.
1: Goed als je een wakker in de naad is
0: dan ja. Dan ga je een beetje lekker met je dan goed binnen het kant van binnen.
1: Ja.
0: Ach, de redden die ze gewoon mijn borg voegen. Gewoon mijn borg voegen, de hele wel uit dat.
1: Ach, ze dachten af aan nog kutters naar Bahane, er gaan met die ze maagd, tempel en worst is.
0: Maar dan is het moest je, dan met die ze, die er naar dat hier, maar die te eigen, dat is nog niet uit.
1: Vi tar en bättre erfarenhet nu.
0: Ja, ja, vi tar en bättre erfarenhet. Vi tar en bättre erfarenhet. Kan man göra en jäkla namn? Vi hade med en nu.
1: Mig namn nu, nu är det med dig. Jag går bara mot sig gort. Jag börjar gå allt den vi är och gås marschen.
0: Gå bara. Vi är namn nu. Maj är tvänig. Det är för dig skärs vad det är vunnit i det kassa. Det är för gud färre. Mig gärs gå. Sör och hov. Vi är gud färre. Säk schakten och ballen och säk kajkis. Well, so could the woods, the grass, the day, and the morning, your game was on horseshoe.
1: Credit is no prata.
0: Credit is no prata, I'll the wind.

Sina Billy Clifford, Olamidin Shin, Aslave Lohra, Agus Tegancha Ochlan Hjolwaranu, Maris Makal Julie Clifford, Agus Dennis Murphy, Anu Uncle Agus Steelbrow, and Shinenge, as Slave Lohra, Hashan Fulmal, Kina Uyrona, Legus and Shin Holman the Schlaunan, the Campler, Agus Kion Ta Enem Schiefer, and Shah, Amelie Brandorgadin Tom Shamor, and Neil of Mamak Kirta Schriefer on, Ach, Kamarala Rash, Agus Eastert Lish. Er is er al de schrijven te poeken leentje heen en dus je dacht ze gasten niet le poeken liefde had het tronen in jou. Tam is ik al ojas en is ge kan de jaarloch je hem piepere Colum Broderick. Agus is je moet les een kasse de monster buttermilk no blok na moon. Agus the Drake's lad.